0: Radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedenavond. De leesvaardigheid van Nederlandse 15-jarigen is opnieuw gedaald, blijkt uit het internationale PISA-onderzoek van 2025. Een groot deel van de jongeren heeft een zwakke leesvaardigheid. En vooral onder VMBO-leerlingen zijn de problemen groot. Het ministerie komt in het najaar met een actieplan om basisvaardigheden te verbeteren. De PVV heeft een wetsvoorstel ingediend dat gedragsregels, een landelijk beroepsregister, extern toezicht en boetes voor makelaars beoogt. Het voorstel komt na honderden klachten over misstanden in de makelaardij, waaronder vriendjespolitiek en gebrek aan toezicht. Brancheorganisaties reageren positief op het wetsvoorstel. Bij een ezelopvang in Baarle-Nassau is een veulen van 2 weken oud dood teruggevonden in de wei. Het dier vertoonde verwondingen, waaronder een schotwond. De eigenaresse heeft aangekondigd aangifte te doen. De Israëlische premier Netanyahu is volgens 2 journalisten van de krant Haaretz 1,5 week voor de aanval van Hamas op 7 oktober 2023 persoonlijk gewaarschuwd voor een grote dreiging van Hamas, maar deelde die informatie niet met de inlichtingendiensten. De waarschuwing kwam volgens de auteurs via de president van de Verenigde Arabische Emiraten. Netanyahu ontkent dat dit telefoongesprek heeft plaatsgevonden. De actuele weersinformatie van Weerplaza. In de loop van de avond al droog. In het oosten gebeurt dit aan het einde van de avond pas. 'S Nachts trekken vervolgens enkele buien uit het noordwesten over. Het koelt verder af naar 11 tot 13 graden. Woensdag begint met harde wind. Tot zover het nieuws op je radio.
1: Verzorg de beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. It's Power FM.

Oké, okay, we gaan beginnen. Alle jongens en meiden, zijn we er klaar voor? Chico's en chica's, handjes uit je zakken. We gaan een beetje herrie maken. Laat je... Yeah.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedenavond. De leesvaardigheid van Nederlandse 15-jarigen is opnieuw gedaald, blijkt uit het internationale PISA-onderzoek van 2025. Een groot deel van de jongeren heeft een zwakke leesvaardigheid. En vooral onder VMBO-leerlingen zijn de problemen groot. Het ministerie komt in het najaar met een actieplan om basisvaardigheden te verbeteren. De PVV heeft een wetsvoorstel ingediend dat gedragsregels, een landelijk beroepsregister, extern toezicht en boetes voor makelaars beoogt. Het voorstel komt na honderden klachten over misstanden in de makelaardij, waaronder vriendjespolitiek en gebrek aan toezicht. Brancheorganisaties reageren positief op het wetsvoorstel. Bij een ezelopvang in Baarle-Nassau is een veulen van 2 weken oud dood teruggevonden in de wei. Het dier vertoonde verwondingen, waaronder een schotwond. De eigenaresse heeft aangekondigd aangifte te doen. De Israëlische premier Netanyahu is volgens 2 journalisten van de krant Haaretz 1,5 week voor de aanval van Hamas op 7 oktober 2023 persoonlijk gewaarschuwd voor een grote dreiging van Hamas, maar deelde die informatie niet met de inlichtingendiensten. De waarschuwing kwam volgens de auteurs via de president van de Verenigde Arabische Emiraten. Netanyahu ontkent dat dit telefoongesprek heeft plaatsgevonden. De actuele weersinformatie van Weerplaza. In de loop van de avond al droog. In het oosten gebeurt dit aan het einde van de avond pas. 'S Nachts trekken vervolgens enkele buien uit het noordwesten over. Het koelt verder af naar 11 tot 13 graden. Woensdag begint met harde wind. Tot zover het nieuws op je radio.
0: Verzorg de beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. It's Power FM.

0: op de radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedenavond. De leesvaardigheid van Nederlandse 15-jarigen is opnieuw gedaald, blijkt uit het internationale PISA-onderzoek van 2025. Een groot deel van de jongeren heeft een zwakke leesvaardigheid. En vooral onder VMBO-leerlingen zijn de problemen groot. Het ministerie komt in het najaar met een actieplan om basisvaardigheden te verbeteren. De PVV heeft een wetsvoorstel ingediend dat gedragsregels, een landelijk beroepsregister, extern toezicht en boetes voor makelaars beoogt. Het voorstel komt na honderden klachten over misstanden in de makelaardij, waaronder vriendjespolitiek en gebrek aan toezicht. Brancheorganisaties reageren positief op het wetsvoorstel. Bij een ezelopvang in Baarle-Nassau is een veulen van 2 weken oud dood teruggevonden in de wei. Het dier vertoonde verwondingen, waaronder een schotwond. De eigenaresse heeft aangekondigd aangifte te doen. De Israëlische premier Netanyahu is volgens 2 journalisten van de krant Haaretz 1,5 week voor de aanval van Hamas op 7 oktober 2023 persoonlijk gewaarschuwd voor een grote dreiging van Hamas, maar deelde die informatie niet met de inlichtingendiensten. De waarschuwing kwam volgens de auteurs via de president van de Verenigde Arabische Emiraten. Netanyahu ontkent dat dit telefoongesprek heeft plaatsgevonden. De actuele weersinformatie van Weerplaza. In de loop van de avond al droog. In het oosten gebeurt dit aan het einde van de avond pas. 'S Nachts trekken vervolgens enkele buien uit het noordwesten over. Het koelt verder af naar 11 tot 13 graden. Woensdag begint met harde wind. Tot zover het nieuws op je radio.
1: Voor de beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. It's Power FM.

0: straks na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders en zoals jij.

0: Your phone, your way.
1: Ken je Radionet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radionet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radionet CarPlay, Chromecast en Bluetooth audio. Download Radionet,
2: Radionet met een D,
1: gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt- en gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux-producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijt-en-gordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hits Power FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet- en radioreclame bij Hits Power FM.
4: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hits Power FM.

dus een koortje nodig. En op dat moment komen er 6 mooie zangers en zangeressen op. En ik ga me dan begeleiden. Misschien denkt u in de zaal van nou leuk, ik doe mee. Het was de eerste keer dat ik het hoor.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedemorgen. De Verenigde Staten hebben opnieuw Iraanse olietankers aangevallen als vergelding voor Iraanse raketaanvallen op een Amerikaans marineschip. Volgens het Amerikaanse leger zijn in totaal 5 tankers uitgeschakeld, voornamelijk bij de havenstad Yask en het eiland Karg. Iran heeft daarop gereageerd met het afvuren van ballistische raketten op een Amerikaanse basis in Jordanië, waarbij geen slachtoffers zijn gevallen. Een voormalige arts van de Noordwest Ziekenhuisgroep uit Bergen wordt verdacht van seksueel misbruik van kinderen in de Filipijnen. Volgens het Openbaar Ministerie liet de 66-jarige anesthesioloog meisjes op afstand misbruiken en keek hij mee via een webcam. De arts werd in mei 2026 opgepakt na een melding van een Amerikaanse organisatie. De oprit van de villa van acteur Nicolas Cage in Malibu is in de grond gezakt na zware regen en hoge golven, veroorzaakt door orkaan Marie. Door het zinkgat ontstond een gaslek, waarna het gas tijdelijk is afgesloten en herstelwerkzaamheden zijn gestart. 5 woningen in de straat zijn voorlopig onbewoonbaar verklaard. De Verenigde Staten verbieden over 3 weken de import van zuivelproducten, motorfietsen en de meeste alcoholische dranken uit Canada. Het Witte Huis maakte het verbod bekend als reactie op Canadese importheffingen van 15, 25 of 50% op honderden Amerikaanse producten. De Canadese heffingen gelden sinds deze week en betreffen goederen ter waarde van 17 miljard euro. De actuele weersinformatie van Weerplaza. De dag begint met een stevige wind. De middag verloopt wisselvallig, met enkele felle onweersbuien, maar ook ruimte voor de zon. Het is 18 of 19 graden. Tot zover het nieuws op je radio.
2: De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. It's Power FM.

0: op je radio. Ik ben David Hartman. Goedemorgen. De verhuizing van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu naar een nieuw gebouw in Utrecht is opnieuw uitgesteld omdat er gasgeneratoren geplaatst moeten worden. Het pand, dat in april werd opgeleverd, had al in het jaar 2018 klaar moeten zijn en is inmiddels 136 miljoen euro duurder dan begroot. Wanneer het gebouw kan worden gebruikt, is nog onbekend. De oprit van de villa van acteur Nicolas Cage in Malibu is in de grond gezakt door een zinkgat, veroorzaakt door regen en golven na orkaan Marie. Hierdoor ontstond een gaslek dat na enkele uren is verholpen en werd het gas tijdelijk afgesloten. 5 woningen in de straat zijn uit voorzorg tijdelijk onbewoonbaar verklaard. De Verenigde Staten gaan de import van zuivelproducten, motorfietsen en de meeste alcoholische dranken uit Canada verbieden. Het verbod gaat over 3 weken in en is een reactie op nieuwe Canadese importheffingen die gelden voor honderden Amerikaanse producten. Deze heffingen bedragen 15, 25 of 50% en hebben betrekking op ongeveer 17 miljard euro aan goederen. De Verenigde Staten hebben opnieuw 5 Iraanse olietankers aangevallen, als vergelding voor Iraanse raketaanvallen op een Amerikaans marineschip. Volgens de Iraanse staatsmedia zijn bij de havenstad Yask en bij het eiland Karg in totaal 3 olietankers geraakt, waarvan de bemanning in veiligheid is gebracht. Iran voerde daarna een raketaanval uit op een Amerikaanse basis in Jordanië, waarbij geen slachtoffers vielen. De actuele weersinformatie van Weerplaza. De dag begint met een stevige wind. De middag verloopt wisselvallig, met enkele felle onweersbuien, maar ook ruimte voor de zon. Het is 18 of 19 graden. Tot zover het nieuws op je radio.
1: De beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.

0: heeft ons gevonden. Het station met de hits.
1: Hits Power FM.
0: Hits Power FM.
2: Rules, the new shine. With Brushine.

0: Straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders en zoals jij is er maar één. Dus willen wij bij de Phonehouse eerst weten wie je bent en horen wat je zoekt. Pas daarna krijg je een advies dat precies past bij jou. De Phonehouse. Your phone, your way.
5: Ken je Radionet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radionet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radionet CarPlay, Chromecast en Bluetooth audio. Download Radionet,
6: Radionet met een D,
5: gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt en Gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux-producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijtengordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet- en radioreclame bij Hitspower FM.
1: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM. Hitspower FM.

0: Nieuwsradio. Radio. Ik ben David Hartman. Goedemorgen. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu kan het nieuwe gebouw in Utrecht voorlopig niet gebruiken omdat er gasgeneratoren moeten worden geplaatst. De verhuizing is opnieuw uitgesteld terwijl het pand afgelopen april al is opgeleverd. Door de vertragingen kostte de bouw in 2024 al 136 miljoen euro meer dan begroot. De binnenvaart vervoerde in augustus bijna 19% minder gewicht aan goederen dan een jaar eerder, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Er werd in totaal 21,8 miljoen ton vervoerd, het laagste gewicht in deze maand in de afgelopen 15 jaar. Het vervoer met Duitsland daalde het sterkst, terwijl het vervoer met België juist toenam. De Verenigde Staten verbieden binnenkort de import van zuivelproducten, motorfietsen en de meeste alcoholische dranken uit Canada. Het verbod gaat over 3 weken in, als reactie op nieuwe Canadese importheffingen op Amerikaanse goederen. Canada heeft deze heffingen ingevoerd op onder meer aluminium, meubels en elektronica ter waarde van 17 miljard euro. Bij het huis van acteur Nicolas Cage in Malibu is de oprit verzakt door een zinkgat na Storm Marie, waardoor ook een gaslek ontstond. Hulpdiensten werken aan herstel en het gas is tijdelijk afgesloten. 5 woningen in de straat zijn uit voorzorg tijdelijk onbewoonbaar verklaard. De actuele weersinformatie van Weerplaza. De dag begint met een stevige wind. De middag verloopt wisselvallig, met enkele felle onweersbuien, maar ook ruimte voor de zon. Het is 18 of 19 graden. Tot zover het nieuws op je radio.
1: De beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedemorgen. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu kan het nieuwe gebouw op Utrecht Science Park voorlopig niet betrekken door problemen met de stroomvoorziening. Door het volle elektriciteitsnet moeten er gasgeneratoren komen, waardoor de verhuizing opnieuw is uitgesteld. Het pand was in 2018 al klaar moeten zijn en is tot nu toe 136 miljoen euro duurder uitgevallen dan begroot. De binnenvaart heeft in augustus bijna 19% minder gewicht aan goederen vervoerd dan een jaar eerder, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Vooral het transport tussen Nederland en Duitsland daalde sterk, met bijna 40% minder vervoer. Het totale vervoerde gewicht kwam uit op 21,8 miljoen ton, het laagste in de afgelopen 15 jaar. Koning Harald van Noorwegen wordt vandaag in Oslo begraven, nadat hij eind vorige maand op 89-jarige leeftijd overleed. Veel Noren komen naar het paleis om afscheid te nemen en de uitvaart is live te volgen bij de NOS vanaf 10 over 12 vanmiddag. De rouwstoet vertrekt om 12 uur vanaf het paleis naar de Domkerk, waar de ceremonie plaatsvindt. Feyenoord speelt vanavond tegen FC Barcelona in het nog altijd verbouwde Camp Nou, waar de renovatie nog niet is afgerond. De werkzaamheden aan het stadion zijn in 2022 begonnen en de volledige voltooiing wordt nu pas begin 2028 verwacht. De totale renovatie gaat ongeveer 1,5 miljard euro kosten. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Vandaag trekken buien over het land. Hierbij kan het soms flink doorplensen en is kans op onweer en windstoten. Tijdens droge perioden zijn er wolken en zon en wordt het 17 tot 19 graden.
0: Tot zover het nieuws op je radio.
2: Verzorgd. De beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.

0: verte spreekt een stem die ik herken van onze ruzies over kleine misverstanden, over grote desillusies. En ik hoor de kille klanken van jouw ingehouden woede.
1: We'll be right back.
2: Nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedemorgen. Het RIVM kan het nieuwe gebouw in Utrecht voorlopig nog niet in gebruik nemen, omdat er gasgeneratoren geplaatst moeten worden, door de beperkte capaciteit op het stroomnet. De verhuizing is opnieuw uitgesteld, nadat het pand in april werd opgeleverd. Wanneer het gebouw wel gebruikt kan worden, is nog onbekend. De oprit van de villa van acteur Nicolas Cage in Malibu is in de grond gezakt, waardoor een groot gat is ontstaan. Door het zinkgat ontstond een gaslek dat na enkele uren door een gasbedrijf is verholpen, waarna het gas tijdelijk is afgesloten. De autoriteiten hebben uit voorzorg 5 woningen in de omgeving tijdelijk onbewoonbaar verklaard. Koning Harald van Noorwegen wordt vandaag in Oslo begraven na zijn overlijden op 89-jarige leeftijd. De rouwstoet vertrekt om 12 uur vanaf het paleis en gaat via de Karl Johanstraat naar de Domkerk, met buitenlandse staatshoofden en royals, onder wie koning Willem-Alexander, koningin Maxima en kroonprinses Amalia. De uitvaart is vanaf 11:50 live te volgen op televisie en via de NOS-app. De binnenvaart heeft in augustus bijna 19% minder gewicht aan goederen vervoerd dan een jaar eerder, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Dit kwam vooral door de lage waterstanden, waardoor schepen minder zwaar beladen konden worden. Het vervoer naar Duitsland daalde bijna 40%, terwijl het vervoer van en naar België juist toenam. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Vandaag trekken buien over het land. Hierbij kan het soms flink doorplensen en is kans op onweer en windstoten. Tijdens droge perioden zijn er wolken en zon en wordt het 17 tot 19 graden.
1: Tot zover het nieuws op je radio.
3: Verzorgd. De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. It's Power FM.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedemorgen. De landelijke staking in het openbaar vervoer heeft in de ochtendspits geleid tot iets meer drukte dan gebruikelijk, met een spitspiek van 206 kilometer file volgens Rijkswaterstaat. De A28 bij Nijkerk bleef afgesloten vanwege werkzaamheden aan de Hardenbergerbrug. Deelautobedrijven melden een sterke stijging van het aantal ritten door de staking. Een 22-jarige man uit Singapore heeft in de Verenigde Staten schuld bekend aan de diefstal van bitcoins ter waarde van ongeveer $250 miljoen, een van de grootste cryptodiefstallen in dat land. De dader en zijn medeverdachte wisten in augustus 2024 via misleiding toegang te krijgen tot de digitale valuta van een inwoner van Washington DC. De man werd een maand na de diefstal in Miami aangehouden en riskeert maximaal 20 jaar cel. In Oslo nemen Noren afscheid van koning Harald, die eind vorige maand op de leeftijd van 89 jaar is overleden. Om 12 uur vertrekt de rouwstoet vanaf het Koninklijk Paleis naar de Domkerk, gevolgd door onder andere koning Willem-Alexander, koningin Maxima en kroonprinses Amalia. De uitvaart is vanaf 11:50 live te volgen bij de NOS. De binnenvaart heeft in augustus bijna 19% minder gewicht aan goederen vervoerd dan een jaar eerder, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. In totaal werd er 21,8 miljoen ton vervoerd, het laagste gewicht in 15 jaar. Het vervoer van en naar Duitsland nam het sterkst af, terwijl het vervoer met België juist toenam. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Vandaag trekken buien over het land. Hierbij kan het soms flink doorplensen en is kans op onweer en windstoten. Tijdens droge perioden zijn er wolken en zon en wordt het 17 tot 19 graden. Tot zover het nieuws op je radio.
0: Verzorgd. De beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.

0: straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders en zoals jij is er maar één. Dus willen wij bij de Phonehouse eerst weten wie je bent en horen wat je zoekt. Pas daarna krijg je een advies dat precies past bij jou. De Phonehouse. Your phone, your way.
5: Ken je Radionet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radionet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Google TV. Ook ondersteunt Radionet CarPlay, Chromecast en Bluetooth Audio. Download Radionet,
6: Radionet met een D,
5: gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt en Gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux-producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijtengordijnshop.nl.
7: Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet en radioreclame bij Hitspower FM.
1: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM.

0: right back. Nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. Bij een grote woningbrand in Zwaag is een man van 78 jaar overleden. Ongeveer 20 omwonenden moesten hun huis uit en zijn elders opgevangen. Een deel van de buurt zit zonder stroom. De netbeheerder verwacht dat dit rond 11:15 vanochtend is opgelost. De olieprijzen zijn opnieuw gestegen na nieuwe aanvallen van de Verenigde Staten en Iran. Een vat Brent-olie werd vanochtend verkocht voor meer dan $100, wat voor het eerst is sinds juli, en is bijna 60% duurder dan begin dit jaar. Bij de pomp is de adviesprijs voor een liter benzine nu ongeveer €2,72. Een 22-jarige man uit Singapore heeft in de Verenigde Staten schuld bekend aan de diefstal van bitcoins ter waarde van $250,5 miljoen. De man was volgens justitie onderdeel van een criminele organisatie die sinds oktober 2023 actief was en in totaal meer dan $263 miljoen buit maakte. De verdachte werd in Miami gearresteerd en kan maximaal 20 jaar gevangenisstraf krijgen. De ochtendspits is, ondanks de staking in het openbaar vervoer, niet veel drukker geweest dan gemiddeld, melden ANWB en Rijkswaterstaat. Rijkswaterstaat telde een piek van 206 kilometer file en de meeste wegen reden goed door. Door de OV-staking zijn ponten uit de vaart tussen Amsterdam Centraal en Amsterdam Noord en rijden internationale treinen niet. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Vandaag trekken buien over het land. Hierbij kan het soms flink doorplensen en is kans op onweer en windstoten. Tijdens droge perioden zijn er wolken en zon en wordt het 17 tot 19 graden.
1: Tot zover het nieuws op je radio, verzorgd door het NNP.

Wait! Don't you worry. A new day is dawning.

0: op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag.
1: De prijs voor een vat Brentolie is vanochtend gestegen tot boven de $100 na nieuwe aanvallen van de Verenigde Staten en Iran. Dat is voor het eerst sinds juli. Een liter benzine kost nu volgens de adviesprijs ongeveer €2,72. Het vliegverkeer in het Verenigd Koninkrijk is vanochtend weer opgestart na een grote storing bij de Britse luchtverkeersleiding. Door de storing werden volgens de BBC bijna 2000 vluchten geschrapt en strandden tienduizenden passagiers, vooral op luchthavens in Londen, Manchester en Birmingham. Ook op Schiphol vielen gisteren 58 vluchten naar het Verenigd Koninkrijk uit. Het concert van zangeres Roxy Jerk in de Johan Cruijff Arena was vanochtend binnen enkele seconden uitverkocht. Dekker treedt als eerste Nederlandse vrouwelijke artiest solo op in het stadion, waar ongeveer 71.000 mensen in passen. Volgens organisator Friendly Fire komen er geen extra optredens rond 24 april volgend jaar. Mark Overmars stopt per direct als technisch directeur van Antwerp FC vanwege gezondheidsproblemen. De oud-voetballer kampt sinds een hartinfarct eind 2022 met onherstelbare schade aan zijn hart. Op 20 september neemt hij afscheid van de supporters van de Belgische club. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Vandaag trekken buien over het land. Hierbij kan het soms flink doorplensen en is kans op onweer en windstoten. Tijdens droge perioden zijn er wolken en zon en wordt het 17 tot 19 graden.
0: Tot zover het nieuws op je radio.
2: It's Power FM.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. Drie grote Amerikaanse veiligheidsdiensten beschuldigen Chinese AI-bedrijven zoals DeepSeek, Moonshot, Alibaba en ZAI van het op grote schaal kopiëren van AI-modellen van Amerikaanse bedrijven. Volgens de diensten maken deze bedrijven gebruik van kennis van onder meer de modellen Claude, GPT en Gemini. Een woordvoerder van de Chinese overheid ontkent de beschuldigingen. Het concert van Roxy Dekker in de Johan Cruijff Arena is vanochtend binnen enkele seconden uitverkocht. Dekker geeft op 24 april 2025 als eerste Nederlandse vrouwelijke artiest een solo-show in het Amsterdamse stadion. Volgens organisator Friendly Fire komen er geen extra optredens. De AfD heeft in Sachsen-Anhalt een grote verkiezingszege behaald met 43,8% van de stemmen. Bondskanselier Merz uitte tijdens het eerste debat na de verkiezingen stevige kritiek op de partij en beschuldigde haar van gevaarlijke plagmen. In grote Duitse steden is de afgelopen dagen tegen de opkomst van de AfD gedemonstreerd. De makers van de animatieserie South Park hebben de naam tijdelijk veranderd in South America. Zij reageren daarmee op door Donald Trump aangekondigde geografische naamswijzigingen, zoals het hernoemen van de Golf van Mexico en Lake Ontario naar respectievelijk de Golf van Amerika en Lake America. South Park won onlangs een Emmy voor beste informatieprogramma. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Vandaag trekken buien over het land. Hierbij kan het soms flink doorplensen en is kans op onweer en windstoten. Tijdens droge perioden zijn er wolken en zon en wordt het 17 tot 19 graden.
2: Tot zover het nieuws op je radio.
3: It's Power FM.

0: Radio. Ik ben Sibon Jonkind. Goedendag. Bij een luchtaanval op een gevangenis in het noorden van Jemen zijn zeker 23 mensen om het leven gekomen. Reddingswerkers hebben 4 lichamen geborgen uit het puin in de stad Hazem. De aanval maakt deel uit van een nieuwe escalatie in het conflict tussen de door Saoedi-Arabië geleide coalitie en de Houthi-rebellen. Uit onderzoek van 6 universiteiten blijkt dat 36 op de 100 ouderen in verpleeghuizen na enige tijd opnieuw moeten verhuizen, vaak al in de eerste 4 maanden. Sommige ouderen verhuizen 3 keer of vaker, bijvoorbeeld vanwege veranderende zorgbehoeften of een beter passende locatie. De onderzoekers ontwikkelden een toolkit om beter om te gaan met het verhuisproces en de emoties van bewoners. De Duitse bondskanselier Merz heeft tijdens het eerste plenaire debat na de verkiezingen in Sachsen-Anhalt hard uitgehaald naar verkiezingswinnaar AfD en de plannen van de partij Remigratie gelijkgesteld aan etnische zuivering. AfD behaalde ruim 43% van de stemmen en zou met BSW voor het eerst een deelstaatpremier kunnen leveren. In Berlijn, Keulen en Hamburg protesteerden duizenden mensen tegen de opkomst van de partij. De makers van de animatieserie South Park hebben de naam tijdelijk veranderd in South America. Volgens de verklaring van Matt Stone en Trey Parker is dit een reactie op recente geografische naamswijzigingen in de Verenigde Staten. South Park bestaat sinds 1997 en begint half september aan het nieuwe seizoen. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Vandaag trekken buien over het land. Hierbij kan het soms flink doorplensen en is kans op onweer en windstoten. Tijdens droge perioden zijn er wolken en zon en wordt het 17 tot 19 graden. Vanavond neemt de buiigheid af en vannacht is het op een lokaal buitje in het noordelijk kustgebied na droog. Tot zover het nieuws op je radio.
1: Verzorgd de beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. It's Power FM.

0: Tot straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hosting provider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders en zoals jij is er maar één. Dus willen wij bij de Phonehouse eerst weten wie je bent en horen wat je zoekt. Pas daarna krijg je een advies dat precies past bij jou. De Phonehouse. Your phone, your way.
5: Ken je Radionet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radionet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radionet CarPlay, Chromecast en Bluetooth Audio. Download Radionet gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt en Gordijnshop Emmen biedt u de mooiste zonneluxe-producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijtengordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet en radioreclame bij Hitspower FM.
1: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hits Power FM.
6: Luister naar het leukste radiostation van Nederland. Hits Power FM.

0: Radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedendag. Veel verpleeghuisbewoners moeten kort na aankomst opnieuw verhuizen, blijkt uit onderzoek van 6 universiteiten. Ongeveer 36 op de 100 bewoners verhuizen binnen de eerste 4 maanden naar een andere locatie. De onderzoekers ontwikkelden een toolkit om bewoners en hun familie beter te betrekken bij het verhuisproces. Bij een luchtaanval op een gevangenis in het noorden van Jemen zijn zeker 23 mensen om het leven gekomen en raakten zeker 7 mensen gewond. De aanval, uitgevoerd door de door Saoedi-Arabië geleide coalitie, leidde tot het instorten van het gebouw in de stad Hazem in de provincie Jouf. Reddingswerkers zoeken nog naar 7 vermisten. De makers van de animatieserie South Park hebben de naam tijdelijk veranderd in South America. Zij reageerden hiermee op recente geografische naamswijzigingen die door president Trump zijn aangekondigd, zoals het omdopen van de Golf van Mexico en Lake Ontario. Op sociale media is een aangepast bord van de serie gedeeld met de nieuwe naam. De Duitse bondskanselier Merz heeft tijdens het eerste debat na de verkiezingen in Sachsen-Anhalt gewaarschuwd voor de plannen van de AfD, die daar een grote verkiezingsoverwinning behaalde. Meerdere partijen uitten stevige kritiek op de AfD, die door de Veiligheidsdienst als extreem rechts is bestempeld. In verschillende Duitse steden protesteerden duizenden mensen tegen de opkomst van de partij. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Vandaag trekken buien over het land. Hierbij kan het soms flink doorplensen en is kans op onweer en windstoten. Tijdens droge perioden zijn er wolken en zon en wordt het 17 tot 19 graden. Vanavond neemt de buiigheid af en vannacht is het op een lokaal buitje in het noordelijk kustgebied na droog. Tot zover het nieuws op je radio.
1: Verzorgd de beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. It's Power FM.

right back. Nieuws op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedendag. Minister Van Wil ziet geen juridische mogelijkheden om de bewaartermijn van politiegegevens te verlengen, ondanks een breed verzoek uit de Tweede Kamer. De autoriteit persoonsgegevens heeft eerder gewaarschuwd tegen het langer dan 10 jaar bewaren van zulke gegevens. En de minister onderzoekt hoe 4 andere Europese landen hiermee omgaan. De Kamer is nog niet tevreden met de antwoorden van Van Wil. De voormalig bassist van de Limburgse punkband Heideroosjes is veroordeeld tot 1,5 jaar celstraf voor het bezit van kinderporno, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. De man moet ook een taakstraf van 180 uur uitvoeren, maar hoeft door zijn voorarrest niet terug de cel in. De rechtbank vond hem verminderd toerekeningsvatbaar door een stoornis. 6 leden van Extinction Rebellion zijn veroordeeld tot een taakstraf van 120 uur en een voorwaardelijke celstraf van 2 weken voor het blokkeren van de A12 bij Utrecht in april. Volgens de rechtbank was de actie gevaarlijk voor andere weggebruikers en werden hulpdiensten gehinderd. Een schadevergoeding van bijna 35.000 euro voor Rijkswaterstaat werd niet toegekend. Dick Advocaat blijft tot en met juli 2027 bondscoach van Curaçao. De 78-jarige trainer bereikte daarover overeenstemming met de voetbalbond Federation Football Corsu. Curaçao speelt over enkele weken 4 duels in de Nations League tegen achtereenvolgens Costa Rica, Nicaragua en 2 maal Trinidad en Tobago. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Vandaag trekken buien over het land. Hierbij kan het soms flink doorplensen en is kans op onweer en windstoten. Tijdens droge perioden zijn er wolken en zon en wordt het 17 tot 19 graden. Vanavond neemt de buiigheid af en vannacht is het op een lokaal buitje in het noordelijk kustgebied na droog. Tot zover het nieuws op je radio, verzorgd door het N.

0: right back. Nieuws op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedenavond. De Europese Commissie heeft een wetsvoorstel gepresenteerd om bij publieke aanbestedingen binnen de Europese Unie meer nadruk te leggen op kwaliteitseisen en minder op de laagste prijs. Volgens het voorstel moet minimaal 30% van de voorwaarden die een publieke opdrachtgever opstelt over kwaliteit gaan. Het voorstel wordt nu besproken door het Europees Parlement en de regeringen van de EU-landen. 6 activisten van Extinction Rebellion zijn veroordeeld tot een taakstraf van 120 uur en een voorwaardelijke celstraf van 2 weken voor het blokkeren van de A12 bij Utrecht in april. Zij veroorzaakten met auto's bewust opstoppingen, waardoor de hoofdrijbaan kon worden geblokkeerd. De politierechter wees een schadevergoeding van bijna 35.000 euro voor Rijkswaterstaat af. Scholieren klagen massaal over de vernieuwde Magister-app, waarin zij hun schoolrooster en cijfers kunnen zien. Leerlingen noemen de app onoverzichtelijk en laten veel negatieve recensies achter, waardoor het gemiddelde op 1,5 van de 5 sterren staat. Magister zegt de klachten serieus te nemen en werkt aan aanpassingen. De koninklijke marechaussee heeft vuurwapens gevonden in de buurt van een basisschool in Overasselt, tijdens onderzoek naar de dodelijke schietpartij van vorige week. De wapens lagen goed verborgen, maar niet op het terrein van de school zelf. Specialisten stellen de gevonden vuurwapens veilig en doen er verder onderzoek naar. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Vandaag trekken buien over het land. Hierbij kan het soms flink doorplensen en is kans op onweer en windstoten. Tijdens droge perioden zijn er wolken en zon en wordt het 17 tot 19 graden. Vanavond neemt de buiigheid af en vannacht is het op een lokaal buitje in het noordelijk kustgebied na droog. Tot zover het nieuws op je radio.
1: Verzorgd de beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. Hits Power FM.

0: hebt ons gevonden. Het station met de hits.
1: Hits Power FM.
0: Hits Power FM. Ook van de rand van die generatie webstations? Luister dan naar de grootste van de regio. Hits Power FM.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedenavond. In Den Haag is onvrede ontstaan binnen de coalitie over de staking in het openbaar vervoer. Die is georganiseerd door FNV en CNV. Een deel van de bezuinigingen op de sociale zekerheid is volgens uitgelekte Prinsjesdagstukken inmiddels ingetrokken. Maar de bezuiniging op de arbeidsongeschiktheidsverzekering VIA blijft staan. Vakbonden en politiek uiten hun zorgen hierover tijdens het overleg op de tramremise. Het Europese programma Repower EU om de afhankelijkheid van Russisch gas te verminderen ligt grotendeels stil, terwijl honderden miljarden euro's beschikbaar zijn. Van de 300 miljard euro die in 2022 werd gereserveerd, is minder dan 55 miljard euro uitgegeven. Volgens de Europese Rekenkamer hebben de meeste landen de afgelopen jaren geen aanvraag gedaan voor het geld. In het Belgische natuurgebied Hoge Venen blijft na een grote natuurbrand het veen op sommige plekken meters diep smeulen. Het gebied wordt nat gehouden met sproeiers en er zijn ongeveer 180 brandweermensen aanwezig om het vuur te bewaken. Ook worden drones en een blushelikopter ingezet vanwege de lastig bereikbare delen. Noorwegen heeft in Oslo afscheid genomen van oud-koning Harald, die op 28 augustus op 89-jarige leeftijd overleed. Meer dan 46.000 mensen woonden de uitvaart bij, waaronder meerdere buitenlandse staatshoofden en leden van het Nederlandse koningshuis. Na de ceremonie werd Harald bijgezet in de crypte van Fort Akershus. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Geleidelijk neemt de buiigheid af en vannacht is het op een lokaal buitje in het noordelijk kustgebied na droog. Het kwik zakt naar een graad of 10. Donderdag zijn er zonnige perioden. In de loop van de dag trekken ook wolkenvelden over het land, maar op de meeste plekken blijft het droog. Tot zover het nieuws op je radio.
0: Verzorg de beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.

0: straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een boxspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders en zo.

0: Your phone, your way.
1: Ken je RadioNet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. RadioNet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt RadioNet CarPlay, Chromecast en Bluetooth audio. Download RadioNet.
2: RadioNet met een D.
1: Gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt- en gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux-producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijt-en-gordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hits Power FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet- en radioreclame bij Hits Power FM.
4: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hits Power FM.

0: right back. Op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedenavond. Het Europese programma Repower EU om de afhankelijkheid van Russisch gas te verminderen ligt grotendeels stil, terwijl honderden miljarden euro's beschikbaar zijn. Van de 300 miljard euro die in 2022 werd gereserveerd, is minder dan 55 miljard euro uitgegeven. Volgens de Europese Rekenkamer hebben de meeste landen de afgelopen jaren geen aanvraag gedaan voor het geld. In Den Haag is onvrede ontstaan binnen de coalitie over de staking in het openbaar vervoer, die is georganiseerd door FNV en CNV. Een deel van de bezuinigingen op de sociale zekerheid is volgens uitgelekte Prinsjesdagstukken inmiddels ingetrokken. Maar de bezuiniging op de arbeidsongeschiktheidsverzekering VIA blijft staan. Vakbonden en politiek uiten hun zorgen hierover tijdens het overleg op de tramremise. Noorwegen heeft in Oslo afscheid genomen van oud-koning Harald, die op 28 augustus op 89-jarige leeftijd overleed. Meer dan 46.000 mensen woonden de uitvaart bij, waaronder meerdere buitenlandse staatshoofden en leden van het Nederlandse koningshuis. Na de ceremonie werd Harald bijgezet in de crypte van Fort Akershus. In het Belgische natuurgebied Hoge Venen blijft na een grote natuurbrand het veen op sommige plekken metersdiep smeulen. Het gebied wordt nat gehouden met sproeiers en er zijn ongeveer 180 brandweermensen aanwezig om het vuur te bewaken. Ook worden drones en een blushelikopter ingezet vanwege de lastig bereikbare delen. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Geleidelijk neemt de buiigheid af en vannacht is het op een lokaal buitje in het noordelijk kustgebied na droog. Het kwik zakt naar een graad of 10. Donderdag zijn er zonnige perioden. In de loop van de dag trekken ook wolkenvelden over het land, maar op de meeste plekken blijft het droog. Tot zover het nieuws op je radio.
1: Verzorg de beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.

0: Radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedenavond. Noorwegen heeft in Oslo afscheid genomen van oud-koning Harald, die op 28 augustus op 89-jarige leeftijd overleed. Meer dan 46.000 mensen woonden de uitvaart bij, waaronder meerdere buitenlandse staatshoofden en leden van het Nederlandse Koningshuis. Na de ceremonie werd Harald bijgezet in de crypte van Fort Akershus. In het Belgische natuurgebied Hoge Venen blijft na een grote natuurbrand het veen op sommige plekken metersdiep smeulen. Het gebied wordt nat gehouden met sproeiers en er zijn ongeveer 180 brandweermensen aanwezig om het vuur te bewaken. Ook worden drones en een blushelikopter ingezet vanwege de lastig bereikbare delen. Het Europese programma Repower EU om de afhankelijkheid van Russisch gas te verminderen ligt grotendeels stil, terwijl honderden miljarden euro's beschikbaar zijn. Van de 300 miljard euro die in 2022 werd gereserveerd, is minder dan 55 miljard euro uitgegeven. Volgens de Europese Rekenkamer hebben de meeste landen de afgelopen jaren geen aanvraag gedaan voor het geld. In Den Haag is onvrede ontstaan binnen de coalitie over de staking in het openbaar vervoer, die is georganiseerd door FNV en CNV. Een deel van de bezuinigingen op de sociale zekerheid is volgens uitgelekte Prinsjesdagstukken inmiddels ingetrokken. Maar de bezuiniging op de arbeidsongeschiktheidsverzekering VIA blijft staan. Vakbonden en politiek uiten hun zorgen hierover tijdens het overleg op de tramremise. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Geleidelijk neemt de buiigheid af en vannacht is het op een lokaal buitje in het noordelijk kustgebied na droog. Het kwik zakt naar een graad of 10. Donderdag zijn er zonnige perioden. In de loop van de dag trekken ook wolkenvelden over het land, maar op de meeste plekken blijft het droog. Tot zover het nieuws op je radio.
1: De beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.

Een hele erge goede avond hier in deze gezellige discotheek. Ik heb hier aan mijn linkerhand een enorme stapel platen. Die gaat er helemaal doorheen vanavond. Ik voel trouwens een te gek, maf, wezenloze power. Het is al zou komen. Ja, dan heb ik hier een verzoekje van een zekere Jan. Dus even kijken, Jan. Ja, dat kan. Ik als DJ heb een enorme polyp boven mijn neus. Daar moet ik wel wat aan doen. En dat allemaal op de zoveelste van de zoveelste van het jaar 1983. DJ'tje heeft eerst genoeg geluld. We gaan muziek maken. Natuurlijk de formatie noodweer.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedenavond. AmeriCares heeft aangekondigd wereldwijd meer medicijnen te kunnen leveren, dankzij de grootste donatie in haar 47-jarig bestaan. Een niet bij naam genoemde familie uit Connecticut schenkt $50 miljoen, omgerekend bijna €43 miljoen, verdeeld over 5 jaar. De organisatie zegt met het geld projecten in binnen- en buitenland te willen financieren. Het UWV controleert 13.000 VIA-uitkeringen opnieuw op fouten, nadat eerder werd gemeld dat dit niet nodig zou zijn. De instantie maakte tussen 2020 en 2024 fouten in de berekeningen, waardoor sommige mensen te weinig kregen. Het totale aantal te controleren uitkeringen is verhoogd naar 73.000. De Hardenberger Brug in de A28 bij Nijkerk gaat waarschijnlijk rond middernacht weer open in beide richtingen. De brug was uit voorzorg gesloten na het wegspoelen van zand en grind rond de pijlers. Rijkswaterstaat heeft spoedwerkzaamheden uitgevoerd en voert nu de laatste werkzaamheden uit, zoals het weghalen van de wegafzetting. Bijna al het openbaar vervoer in Nederland lag stil door een 24-uur staking van vakbonden CNV en FNV tegen geplande bezuinigingen op de sociale zekerheid. Op de wegen stond rond 5:30 middags ongeveer 630 kilometer file, mede door de OV-staking, regen en de afsluiting van de Hardenbergenbrug in de A28 bij Nijkerk. Volgens FNV legden enkele duizenden medewerkers het werk neer. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Geleidelijk neemt de buiigheid af en vannacht is het op een lokaal buitje in het noordelijk kustgebied na droog. Het kwik zakt naar een graad of 10. Donderdag zijn er zonnige perioden. In de loop van de dag trekken ook wolkenvelden over het land, maar op de meeste plekken blijft het droog. Tot zover het nieuws op je radio.
0: De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. It's Power FM.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedenavond. AmeriCares heeft aangekondigd wereldwijd meer medicijnen te kunnen leveren, dankzij de grootste donatie in haar 47-jarig bestaan. Een niet bij naam genoemde familie uit Connecticut schenkt $50 miljoen, omgerekend bijna €43 miljoen, verdeeld over 5 jaar. De organisatie zegt met het geld projecten in binnen- en buitenland te willen financieren. Het UWV controleert 13.000 WIA-uitkeringen opnieuw op fouten, nadat eerder werd gemeld dat dit niet nodig zou zijn. De instantie maakte tussen 2020 en 2024 fouten in de berekeningen, waardoor sommige mensen te weinig kregen. Het totale aantal te controleren uitkeringen is verhoogd naar 73.000. De Hardenberger Brug in de A28 bij Nijkerk gaat waarschijnlijk rond middernacht weer open in beide richtingen. De brug was uit voorzorg gesloten na het wegspoelen van zand en grind rond de pijlers. Rijkswaterstaat heeft spoedwerkzaamheden uitgevoerd en voert nu de laatste werkzaamheden uit, zoals het weghalen van de wegafzetting. Bijna al het openbaar vervoer in Nederland lag stil door een 24-uur staking van vakbonden CNV en FNV tegen geplande bezuinigingen op de sociale zekerheid. Op de wegen stond rond 5:30 middags ongeveer 630 kilometer file, mede door de OV-staking, regen en de afsluiting van de Hardenbergenbrug in de A28 bij Nijkerk. Volgens FNV legden enkele duizenden medewerkers het werk neer. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Geleidelijk neemt de buiigheid af en vannacht is het op een lokaal buitje in het noordelijk kustgebied na droog. Het kwik zakt naar een graad of 10. Donderdag zijn er zonnige perioden. In de loop van de dag trekken ook wolkenvelden over het land, maar op de meeste plekken blijft het droog. Tot zover het nieuws op je radio.
0: De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. It's Power FM.

0: straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een boxspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders en zoals jij is er maar één. Dus willen wij bij de Phonehouse eerst weten wie je bent en horen wat je zoekt. Pas daarna krijg je een advies dat precies past bij jou. De Phonehouse. Your phone, your way.
5: Ken je Radionet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radionet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Google TV. Ook ondersteunt Radionet CarPlay, Chromecast en Bluetooth Audio. Download Radionet,
6: Radionet met een D,
5: gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt en Gordijnshop Emmen biedt u de mooiste zonneluxe-producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijtengordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet en radioreclame bij Hitspower FM.
1: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedenavond. AmeriCares heeft aangekondigd wereldwijd meer medicijnen te kunnen leveren, dankzij de grootste donatie in haar 47-jarig bestaan. Een niet bij naam genoemde familie uit Connecticut schenkt $50 miljoen, omgerekend bijna €43 miljoen, verdeeld over 5 jaar. De organisatie zegt met het geld projecten in binnen- en buitenland te willen financieren. Het UWV controleert 13.000 WIA-uitkeringen opnieuw op fouten, nadat eerder werd gemeld dat dit niet nodig zou zijn. De instantie maakte tussen 2020 en 2024 fouten in de berekeningen, waardoor sommige mensen te weinig kregen. Het totale aantal te controleren uitkeringen is verhoogd naar 73.000. De Hardenbergen brug in de A28 bij Nijkerk gaat waarschijnlijk rond middernacht weer open in beide richtingen. De brug was uit voorzorg gesloten na het wegspoelen van zand en grind rond de pijlers. Rijkswaterstaat heeft spoedwerkzaamheden uitgevoerd en voert nu de laatste werkzaamheden uit, zoals het weghalen van de wegafzetting. Bijna al het openbaar vervoer in Nederland lag stil door een 24-uur staking van vakbonden CNV en FNV tegen geplande bezuinigingen op de sociale zekerheid. Op de wegen stond rond 5:30 middags ongeveer 630 kilometer file, mede door de OV-staking, regen en de afsluiting van de Hardenbergenbrug in de A28 bij Nijkerk. Volgens FNV legden enkele duizenden medewerkers het werk neer. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Geleidelijk neemt de buiigheid af en vannacht is het op een lokaal buitje in het noordelijk kustgebied na droog. Het kwik zakt naar een graad of 10. Donderdag zijn er zonnige perioden. In de loop van de dag trekken ook wolkenvelden over het land, maar op de meeste plekken blijft het droog. Tot zover het nieuws op je radio.
0: De beste muziek ooit gemaakt. H Power FM. It's Power FM.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedenavond. AmeriCares heeft aangekondigd wereldwijd meer medicijnen te kunnen leveren, dankzij de grootste donatie in haar 47-jarig bestaan. Een niet bij naam genoemde familie uit Connecticut schenkt $50 miljoen, omgerekend bijna €43 miljoen, verdeeld over 5 jaar. De organisatie zegt met het geld projecten in binnen- en buitenland te willen financieren. Het UWV controleert 13.000 WIA-uitkeringen opnieuw op fouten, nadat eerder werd gemeld dat dit niet nodig zou zijn. De instantie maakte tussen 2020 en 2024 fouten in de berekeningen, waardoor sommige mensen te weinig kregen. Het totale aantal te controleren uitkeringen is verhoogd naar 73.000. De Hardenberger Brug in de A28 bij Nijkerk gaat waarschijnlijk rond middernacht weer open in beide richtingen. De brug was uit voorzorg gesloten na het wegspoelen van zand en grind rond de pijlers. Rijkswaterstaat heeft spoedwerkzaamheden uitgevoerd en voert nu de laatste werkzaamheden uit, zoals het weghalen van de wegafzetting. Bijna al het openbaar vervoer in Nederland lag stil door een 24-uur staking van vakbonden CNV en FNV tegen geplande bezuinigingen op de sociale zekerheid. Op de wegen stond rond 5:30 middags ongeveer 630 kilometer file, mede door de OV-staking, regen en de afsluiting van de Hardenbergenbrug in de A28 bij Nijkerk. Volgens FNV legden enkele duizenden medewerkers het werk neer. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Geleidelijk neemt de buiigheid af en vannacht is het op een lokaal buitje in het noordelijk kustgebied na droog. Het kwik zakt naar een graad of 10. Donderdag zijn er zonnige perioden. In de loop van de dag trekken ook wolkenvelden over het land, maar op de meeste plekken blijft het droog. Tot zover het nieuws op je radio.
0: De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. It's Power FM.

0: is met mijn haar. Ik heb wat langer naar de zon gekeken. Net nog iets langer. Vandaag was al beter dan het was.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een boxspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders en zoals jij

0: Your phone, your way.
1: Ken je Radionet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radionet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radionet CarPlay, Chromecast en Bluetooth audio. Download Radionet, gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
2: Tapijt- en gordijnshop Emme biedt u de mooiste Zonnelux-producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emme. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijt-en-gordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hits Power FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet- en radioreclame bij Hits Power FM.
3: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hits Power FM.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedenavond. AmeriCares heeft aangekondigd wereldwijd meer medicijnen te kunnen leveren, dankzij de grootste donatie in haar 47-jarig bestaan. Een niet bij naam genoemde familie uit Connecticut schenkt $50 miljoen, omgerekend bijna €43 miljoen, verdeeld over 5 jaar. De organisatie zegt met het geld projecten in binnen- en buitenland te willen financieren. Het UWV controleert 13.000 VIA-uitkeringen opnieuw op fouten, nadat eerder werd gemeld dat dit niet nodig zou zijn. De instantie maakte tussen 2020 en 2024 fouten in de berekeningen, waardoor sommige mensen te weinig kregen. Het totale aantal te controleren uitkeringen is verhoogd naar 73.000. De Hardenbergenbrug in de A28 bij Nijkerk gaat waarschijnlijk rond middernacht weer open in beide richtingen. De brug was uit voorzorg gesloten na het wegspoelen van zand en grind rond de pijlers. Rijkswaterstaat heeft spoedwerkzaamheden uitgevoerd en voert nu de laatste werkzaamheden uit, zoals het weghalen van de wegafzetting. Bijna al het openbaar vervoer in Nederland lag stil door een 24-uur staking van vakbonden CNV en FNV tegen geplande bezuinigingen op de sociale zekerheid. Op de wegen stond rond 5:30 middags ongeveer 630 kilometer file, mede door de OV-staking, regen en de afsluiting van de Hardenbergenbrug in de A28 bij Nijkerk. Volgens FNV legden enkele duizenden medewerkers het werk neer. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Geleidelijk neemt de buiigheid af en vannacht is het op een lokaal buitje in het noordelijk kustgebied na droog. Het kwik zakt naar een graad of 10. Donderdag zijn er zonnige perioden. In de loop van de dag trekken ook wolkenvelden over het land, maar op de meeste plekken blijft het droog. Tot zover het nieuws op je radio.
0: De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. It's Power FM.